Dat gaan niet schrijven op. Ja, maar dat waren apartementen. En ik zag die figuren spelen. Dus hey, wee. Beste bij Klopp. Dat je niet leeft. Aan een andere ort. En de noten zingen. Dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip. Alle zusammen. Dip, dip, dip, dip, dip.